In House of Hard Bop luistert u naar aflevering 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. In 1986 nam hij met zijn nieuwe quintet een live album op met de titel G-Man. De andere leden van de band zijn Clifton Anderson, trombone, Mark Soskin, piano, zijn vertrouwde compaan Bob Crenshaw op basgitaar en Marvin Smith, slagwerk. Het volgende stuk is weer een typische Rollins-compositie op zijn favoriete calypso-ritme, Don't Stop the Carnival.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1986. Volgende week opname uit 1991. En als toegift hoort u nu nog een paar minuten van de Rollins-compositie Kim. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

In House of Hard Bop luisterde u naar muziek die Sonny Rollins speelde en componeerde voor de film Elfie uit 1966. Volgende week in House of Hard Bop, opname van Rollins uit 1984. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Nadat Rollins begin jaren 60 een comeback had gemaakt, waarbij hij de nodige experimenten niet uit de weg was gegaan, koos hij vanaf 1965 weer voor een wat conventionelere benadering. Na jaren bij RCA Victor te hebben gezeten, ging hij in dat jaar over naar het label Impulse. Zijn spel straalde toen van vertrouwen, zijn toon is fors en zijn melodische improvisaties zijn perfect van opbouw. Hij koos voor tamelijk bekende en simpele songs, waarbij zijn voorliefde voor het ritme van de calypso in het eerste stuk tot uitdrukking komt.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit begin 1962. Tijdens zijn afwezigheid op de podia zat hij overigens niet stil. Hij placht vaak helemaal alleen, al blazend op een brug in de open lucht, zijn muzikale conditie op peil te houden. Het titelstuk van het album heet dan ook The Bridge. En daarna hoort u nog de Cole Porter song You Did Something to Me.

0: In House of Hard Bop hoort u aflevering...
1: Dit is de Concertzender en welkom het komend half uur bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 7 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer met opname uit 1958. Vanaf 1957 trad Rollins vooral in trioverband op, dus met contrabas en slagwerk. We beginnen met de musical song If You Were the Only Girl in the World. De bassist is Henry Grimes en de slagwerker Spex Wright.

Dat was het trio van tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1958. Op hetzelfde album staan ook vier stukken met een grote band. Vandaag de titel Sonny Rollins en The Big Brass. Het orkest bestaat naast Rollins zelf uit vier trompetten, drie trombones, een tuba en een ritmesectie. Arrangementen zijn van de hand van Ernie Wilkins.

0: In House of Hard Bop hoorde u het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opnamen uit 1956. Volgende week meer opnamen uit datzelfde jaar. Het programma House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hard Bop. In de derde aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins kunt u nu luisteren naar opname uit 1956. Rollins was in deze periode al erg productief, vooral in kwartetbezetting. Maar daarnaast maakte hij ook albums in quintetbezetting, samen met de legendarische trompetist Clifford Brown, die net als Rollins werd geboren in 1930, maar al in 1956 bij een tragisch auto-ongeluk om het leven zou komen. De ritmesectie bestaat uit Ritchie Powell piano, hij was de jongere broer van pianist Bud Powell, George Morrow bas en Max Roach slagwerk.

0: applaus voor een stuk van Eric Dolphy zelf, Miss Anne. In House of Hardbop heb je geluisterd naar rietblazer Eric Dolphy met de trio van pianist Misha Mengelberg uit 1964. De laatste opname die Dolphy maakte. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. En voortaan is dat, even kijken, op de dinsdagavond van 7 tot 7:30 te beluisteren. Net zoals Holiday for Hipsters, dat gaat ook naar de dinsdagavond. En allerlei andere programma's ook. Hier hebben we er nog 3 te gaan. Het Grote Geluid, dadelijk om 16:00 van Lex Lamme. Of The Record van Hans Dijkstel. En dan Het Paleis van de Weemoed van Sjaak Rodenburg. Nou ja, ik had het al eerder gezegd. We gaan dus van Radio 6 af, maar we blijven natuurlijk voorlopig wel te beluisteren via www.concertzender.nl. Tot dan, tot daar.
1: Goedemiddag, welkom. En in het magazine zijn we toe aan House of Hardbop. Vandaag vragen we in House of Hardbop aandacht voor trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. In de jaren 50 werd Clifford Brown beschouwd als de belangrijkste hardbop trompetist. Booker Little was 8 jaar jonger, maar stond klaar om Brown waardig naar de kroon te gaan steken. Dat er echter niet van is gekomen, kwam doordat Booker Little veel te vroeg overleed op de leeftijd van 23 jaar aan de gevolgen van een bloedziekte. Niettemin was hij de laatste jaren van zijn leven heel productief. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en trad veel op met rietblazer Eric Dolphy. De volgende opnamen zijn uit december 1960. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet en in het tweede hoor je hem op fluit.

0: In het vierde deel over pianist en componist Horace Silver hoorde je live-opname van de Jazz Messengers uit februari 1954. Volgende week het laatste deel, het Horace Silver Quintet met opname uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Radio 6. Luister verder.
2: Dit is de concertzender op Radio 6. Het is 3:30, tijd voor House of Hard Bop. En vandaag kun je in House of Hard Bop luisteren naar deel 3... gewijd aan pianist en componist Horace Silver, geboren in 1928. In november 1955 trad hij op met de Jazz Messengers in Café Bohemia in New York.

Dat waren de Jazz Messengers live vanuit het New Yorkse café Bohemia in november 1955. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Horace Silver, piano, Doug Watkins, bas en Art Blakey, slagwerk. Opvallend is hoe volwassen deze muzici al spelen. Ze waren namelijk nogal jong. De meesten waren midden 20. Alleen co-leader Art Blakey was een stuk in de 30. Verder bestond het repertoire die avond niet uit zilvercomposities, maar uit stukken van onder andere de twee blazers, Kenny Dorham en Hank Mobley.

Radio 6 en welkom bij Hard Bop Boulevard. We gaan luisteren naar de laatste aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed op 80-jarige leeftijd. Vandaag komen opnamen aan bod die Griffin maakte nadat hij zich in 1964 in Frankrijk had gevestigd.

0: Dat was Fungi Mama, een opgewekte calypso-achtige compositie van Blue Mitchell, te vinden op de Blue Note LP, The Thing to Do. In deze aflevering hebben we aandacht besteed aan de trompetist Blue Mitchell.
1: Je luistert naar de concertzender op Radio.

Dat was Johnny Griffin met de big band van Kenny Clarke en Francis Bolland met een opname uit 1967. Het stuk heet Griff's Groove en is een compositie van Leider Bolland. In 1979 zou Griffin opname maken met onze eigen First Lady of Jazz, zangeres Rita Reiss. Nu volgen twee stukken van de plaat That Old Feeling.

Dat waren zangeres Rita Reis en tenorsaxofonist Johnny Griffin met het trio van pianist Pim Jacobs met twee stukken uit 1979. Nu volgen twee opnamen van Griffin met het trio van de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. De plaats werd opgenomen in Kopenhagen in 1996 en heet Those Who Were.

Dat was het kwartet van Johnny Griffin met drie stukken uit 1961. In 1962 maakte hij een plaat samen met collega Eddie Lockjaw Davis, waarbij ze ieder afzonderlijk met dezelfde ritmesectie spelen. Eerst hoor je Griffin in het titelstuk van de plaat Piscus, een eigen compositie van de leider. Daarna volgt nog een stuk uit 1958 en dat komt van de plaat Way Out.

Nou, het is even een verkeerde track ingestart. En Jaap, die heeft nu de goede track voor zich, als het goed is. Even een live verslag hier vanuit de studio. En probeer het maar, Jaap.

0: In Harbor Boulevard heb je geruisterd naar tenorsaxofonist Johnny Griffin met kwartetopname uit 1958, 61 en 62. Volgende week is Griffin te horen samen met collega Eddie Lockjaw Davis. Een van de meest legendarische tenorentandems uit de jazzgeschiedenis. Straks na 4 uur Ludicus Trailerhead met Jaap Ludeke. Een fijne middag nog.
1: Dit is de concertzender op Radio 6 met Hardbop Boulevard. Vandaag kan je in Hardbop Boulevard luisteren naar de 4e aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die enige maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. We beginnen met een opname uit 1959. Griffin heeft dan inmiddels zijn eigen stijl gevonden en die wordt gekenmerkt door melodische zeggingskracht in combinatie met een virtuose techniek. Die techniek is altijd functioneel en ontaardt nooit in smakeloze krachtpatserij. Daarnaast zijn er in zijn spel natuurlijk invloeden van de blues te bespeuren, iets dat kenmerkend is voor de goede hardboppers. Je hoort hem nu in trioverband met bassist Sam Jones en slagwerker Albert Heath. Het stuk is van Babs Gonzalez en heet Lonely One.

Dat was Johnny Griffin in trioverband met een opname uit 1959. Afkomstig van de plaat The Little Giant. Een typerende naam voor deze kleine reus. De volgende opnamen zijn uit 1961 en weer in trioverband. De bassist is hier Bill Lee en de slagwerker is Ben Reilly. Eerst een ingetogen nocturne en daarna een mediumstuk van Griffin zelf, Soft and Furry.

De opnamen die je zojuist hoorde komen van de plaat Change of Pace van tenorsaxofonist Johnny Griffin uit 1961. We gaan door met nog twee stukken van deze plaat. Maar hier is ook hornist Julius Watkins van de partij. Hij speelt in het tweede stuk een korte solo.

Tot besluit van deze aflevering in een serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin keren we terug naar 1959. Je hoort zijn sextet in een mineur blues, een thema van Griffin zelf, getiteld 63rd Street Theme. De andere solisten zijn trompetist Blue Mitchell, pianist Wynton Kelly, trombonist Julian Priester en bassist Sam Jones.

0: In Hard Bop Boulevard heb je geluisterd naar de vierde aflevering van een serie over saxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. Volgende week aflevering 5. Dit programma werd...
1: En tot 4 uur, ons programma Hard Bop Boulevard. Vandaag komt deel 3 aan bod van de serie die we wijden aan saxofonist Johnny Griffin, bijgenaamd Little Giant. Hij leefde van 1928 tot 2008. In 1957 trad Griffin toe tot de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Het is een sextet met als blazers verder alt-saxofonist Jackie McLean en trompetist Bill Hardman. Je hoort een compositie van Griffin getiteld Off the Wall.

Off the Wall was dat van Johnny Griffin. Hij maakte nog meer opnamen met de Jazz Messengers. De volgende twee opnamen zijn uit 1958. Op alle twee is weer trompetist Bill Hardman van de partij. In het eerste stuk, Shorty, is ook de Cubaanse conga-speler Sabu Martinez te horen. Op het tweede stuk is pianist Thelonious Monk een opvallende verschijning binnen deze context. De Griffin-compositie heet Purple Shades.

Na het intens droevige Team for Ernie besluiten we dit programma met een opgewekt, uitbundig stuk dat Ray Brown speciaal voor Ralph Moore in elkaar heeft geflanst. Het is een soort funky nakomeling van de Ellington-compositie It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Voor de derde en laatste keer is hier het Ray Brown Trio, de Rolls Royce onder de ritmesecties, met als gerespecteerde gast Ralph Moore in Ralph's Boogie.

0: Met Ralph's Bookie besloten we dit programma. Dat was gewijd aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor de onlangs overleden tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker. Straks na 4 uur Ludeke Straight Ahead met Jaap Ludeke.
1: Dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Vandaag aandacht voor de tenorsaxofonist Ralph Moore. Ralph Moore werd geboren in december 1956 in Londen als zoon van een Engelse moeder en een Amerikaanse vader die gestationeerd was bij het Amerikaanse leger in Engeland. Toen de ouders van Ralph Moore gingen scheiden, keerde zijn vader terug naar de Verenigde Staten. En in 1972 nam Ralph Moore het besluit om bij zijn vader in het Californische kuststadje Santa Maria te gaan wonen. Na een tijdje piano, gitaar en trompet te hebben gespeeld, bleek de tenorsaxofoon zijn favoriete instrument te zijn. En aan het eind van zijn middelbare school was hij zo bedreven op dat instrument dat hij tot de prestigieuze Berklee School of Music in Boston werd toegelaten. Haalde hoge cijfers, maar hij raakte zwaar gewond bij een roofoverval en daardoor was hij niet in staat om deel te nemen aan het eindexamen. Na zijn herstel ging hij wel even terug naar Berklee, maar tot een diploma kwam het niet meer. Hij had inmiddels al zo'n grote naam opgebouwd en werd zo vaak gevraagd dat hij zijn studie gewoon maar afbrak. In 1981, als hij dan 23 jaar oud is, komt hij terecht in het Horace Silver Quintet. En daar leert hij de trompetist Brian Lynch kennen.

Dat was Backroom Blues, een compositie met een authentiek hardbop karakter van Brian Lynch. Met Brian Lynch op trompet, Ralph Moore op tenor, Benny Green op piano, Rufus Reed op bas en Kenny Washington op drums. Ook het volgende stuk is afkomstig van de debuut-cd van Ralph Moore, Round Trip getiteld, uit 1985 gemaakt op het Reservoir label. Hierin is goed te horen dat hij veel heeft opgestoken van de ballad-vertolkingen van John Coltrane, zonder dat hij in slaafse navolging vervalt. Zijn vaak kiezelharde toon heeft altijd een lyrische kern. En hij blijft niet fantasieloos aan de melodie vastkleven, zoekt zijn toevlucht ook niet in een verdubbeling van het tempo, maar hij houdt vast aan het eenmaal ingezette, veeleisende, lage ballad tempo. Bewitched.

Bewitched, Bothered and Bewildered. Dat was tenorsaxofonist Ralph Moore met een geheel eigen visie op dit stuk. Geïnspireerd door John Coltrane hebben bijna alle tenorsaxofonisten na 1960 ook de sopraansax ter hand genomen. Ralph Moore heeft dit lastige instrument ook onder de knie gekregen in de periode dat hij lid was van het Horace Silver Quintet tussen 1981 en 1984. In Christina, een ballad van de bassist Buster Williams, laat Ralph Moore vooral zijn kristalheldere en ronde toon goed uit de verf komen.

Dat was Christina door Ralph Moore op sopraansax, Dave Kikoski op piano, Buster Williams op bas en Billy Hart op drums. Afkomstig van de tweede cd van Ralph Moore, 623 C Street op het Criss Cross label. Na Horace Silver begonnen eigenlijk alle beroemdheden jacht op Ralph Moore te maken. Roy Haynes, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, J.J. Johnson, de Mingus Dynasty Big Band. Ze wilden allemaal de hartstochtelijke, trefzekere tenorsaxofonist Ralph Moore graag inlijven. Maar hij stond gelukkig ook nog regelmatig als eigen baas in de studio. En daarom laten we tot besluit weer een quintetstuk horen, afkomstig van zijn derde cd, Rejuvenate. Het is een compositie van de pianist Mulgrew Miller, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. De trombonist Steve Turi is de tweede solist en na de solo van Ralph Moore volgt er een uitwisseling van ideeën met de drummer Marvin Smithy Smith. Here is Exact Change.

Hart Bob Boulevard was vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur van de CD Outfront het nummer A New Day.

Boulevard besteden we vandaag nogmaals aandacht aan de bassist Duck Watkins. Voor het fijnproeverslabel Transition mag Duck Watkins al vroeg in zijn carrière, in 1956, een plaat als leider maken met als titel Watkins at Large. Van deze LP is het volgende nummer afkomstig, More of the Same.

Dat was More of the Same. Een compositie van Thad Jones door een sextet met Kenny Burrell gitaar, Duke Jordan piano, Hank Mobley tenor, Donald Byrd trompet, Doug Watkins bas en Art Taylor drums. Het volgende stuk is een ballad van de hand van Duke Jordan, Pannonica. Opgedragen aan barones Pannonica de Koningszwarte, die voor menig bebop-pianist als beschermheilig heeft gefungeerd. De hoofdrol is hier weggelegd voor de trompetist Donald Byrd, die via de Jazz Messengers bevriend is geraakt met Doug Watkins. Luister naar Pannonica.

Dat was Pannonica met een lyrische hoofdrol voor Donald Byrd. Doug Watkins treedt niet graag op de voorgrond. Hij is een echte teamspeler die liever opgaat in het ensemble om daarin met ronkende basnoten een stuwende rol te spelen.

Dat was People Will Say We're In Love door een gelegenheidstrio met Ray Santisi piano, Dick Watkins bass en Jim Citano drums, afkomstig van de LP Birds Blows on Beacon Hill. Net als het album Watkins at Large, meer dan 50 jaar geleden op de markt gebracht door het kleine onafhankelijke label Transition. We besluiten deze uitzending met twee stukken die afkomstig zijn van de allerlaatste opnamesessie waarbij Dick Watkins is betrokken, november 61. Het zegt veel over de enorme reputatie van Watkins dat de bassist en bandleider Charles Mingus deze jeugdige collega voor zijn Oh Yeah project heeft uitgenodigd. En het is tekenend voor de onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van Watkins dat hij positief heeft gereageerd. Want Mingus is berucht vanwege zijn vulkanische temperament en zijn intimiderende uitvallen naar zijn ondergeschikten. Omdat Mingus hier zelf piano speelt, en dat doet hij verrassend goed, min of meer in de trant van Duke Ellington, moest er dus een bassist van buiten worden aangetrokken. In Invisible Lady horen we een lange solo van de trombonist Jimmy Napper met een expressieve braan op zijn toon. En in Wham Bam Thank You Ma'am horen we solo's van Booker Irvin en Ronald Kirk op een obscuur lid van de saxofoonfamilie, de Manzello. Eerst is hier Invisible Lady.

0: En met O Privaaf besloten we deze uitzending gewijd aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardbop Boulevard, Clifford Jordan, aflevering 5. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Het laatste half uur van Concert Center Magazine op Radio 6 heet Hardbop Boulevard. Hierin vandaag deel 3 van een serie van 5 programma's gewijd aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Vandaag laten we 4 stukken horen waarin Jordan de rol van sideman vervult. In de herfst van 1960 maakt Clifford deel uit van het quintet dat onder leiding van de trompetist Lee Morgan een plaat opneemt voor het VJ-label met de intrigerende titel Expubinent. Het woord Expubinent is een hoogstpersoonlijke creatie van de jazzcabaretier en woordkunstenaar Babs Gonzales. En het betekent te gek, fantastisch of waanzinnig goed. Last and Found, wat je zo meteen gaat horen, is een kordate compositie van Clifford Jordan die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna Lee Morgan en na Lee Morgan horen we Eddie Higgins met een uitgebalanceerde pianosolo. Art Blakey is de drummer en hij speelt hier net zo fel en dominant als in zijn eigen band, de Jazz Messengers. Hier is Last and Found.

Dat was Lost and Found van Clifford Jordan door een quintet onder leiding van Lee Morgan. Ook als balletblazer beschikt Clifford Jordan over grote kwaliteiten. En dat kunnen we horen in het volgende stuk, The Things We Did Last Summer, dat door Frank Sinatra bekend is geworden. Deze keer vervult Jordan een rol als sideman in een sextet onder leiding van de baritonsaxofonist Sahib Sihab. De alt-saxofonist John Jenkins zet het thema neer en neemt de eerste solo voor zijn rekening. Dan komt de solo van Jordan en daarna de solo van Sahib Sihab. Verder horen we nog Hank Jones op piano, Addison Farmer op bas en Daniel Ritzman op drums. Hier is The Things We Did Last Summer.

Dat was The Things We Did Last Summer. Tijdens het seizoen 1957-1958 is Clifford Jordan lid van het quintet van Horace Silver. Samen met de trompetist Art Farmer vormt hij een indrukwekkende frontline die garant staat voor intelligent opgebouwde solo's. Deze editie van de schier eindeloze reeks Horace Silver Quintetten is maar op één album te beluisteren, Further Explorations. Van deze Blue Note LP laten we twee stukken horen. Eerst The Outlaw van Horace Silver.

Dat was dus de Outlaw. En in Moonrace maakt Corey Silver duidelijk dat hij ook in staat is om soepel vloeiende melodielijnen te schrijven.

Dat was Walk-In. Quincy Jones wordt geboren in 1933 in een achterstandsbuurt in Chicago. Op zijn 10e verhuist de familie Jones naar de havenstad Seattle. En daar wordt Quincy Jones lid van de trompetsectie van de Garfield High School Band. In het voorjaar van 1951 treedt Quincy Jones, nog maar nauwelijks 18 jaar oud, toe tot de trompetsectie van de big band van Lionel Hampton. Hij verkeert daar in het gezelschap van Clifford Brown en Art Farmer. En hij komt al snel tot de conclusie dat hij zich maar beter volledig op het arrangeren en componeren kan storten. En later zijn er nog het dirigeren en produceren bijgekomen. A Sleeping Bee van componist Harold Arden is gearrangeerd voor een 8-mans bezetting. In de inleiding horen we Billy Taylor, piano en Charles Mingus, bas. En daarna zijn de solisten Phil Woods, alt, Art Farmer, trompet en Charles Mingus.

A Sleeping Bee was dat. En ook in Sermonette, een pakkende compositie van Cannonball Adderley, zet Quincy Jones zijn blazers spaarzaam in. Pas de vierde solist, Gene Quill, krijgt stevig weerwerk via de sterke partijen die Quincy Jones voor hen heeft bedacht. De volgorde van de solisten is Charles Mingus, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, tenor, Milt Jackson, vibrafoon en Gene Quill, alt. Hier is Sermonette.

We besluiten met een compositie van Quincy Jones zelf. Stockholm Sweetman. Na de solo's van Art Farmer en Phil Woods loopt de solo van Hank Jones uit op een lange passage waarin de blazers in wisselende combinaties hun beste beentje moeten voorzetten. Quincy Jones heeft de uitzonderlijk evenwichtige trompetsolo die Clifford Brown in 1953 in dit stuk heeft gespeeld zorgvuldig uitgeschreven en daarna voor de blazerssecties georchestreerd. Clifford Brown kwam om bij een auto-ongeluk in juni 1956. En deze big band versie van Stockholm Sweetman uit september 1956 is een subtiel en geraffineerd eerbetoon aan een buitengewoon veelzijdige en dierbare collega. Je hoort het al op de achtergrond, maar ik zeg nog even, in deze aflevering van vandaag van Hardbop Boulevard ging het om de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Volgende week vieren we de 80ste geboortedag van rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits en hier is tot slot Stockholm Sweetman.

Dat was You Turned the Tables on Me, mooi opgenomen ook. Door een sextet onder leiding van Billy Mitchell. De solisten waren Billy Mitchell tenor, een zeer prille Bobby Hutcherson vibrafoon, Dave Burns trompet en Billy Wallace piano. Het volgende stuk is een robuuste compositie van Billy Mitchell met een intrigerende staccato inleiding door de combinatie contrabas door Herman Wright, vibrafoon Bobby Hutcherson, drums Otis Finch. Daarna biedt het comfortabele medium tempo Billy Mitchell ruimschoots gelegenheid om een hartstochtelijke met blues doordrenkte tenorsolo neer te zetten. Hier is G&B.

GNB was dat. Ook als balladvertolker staat Billy Mitchell zijn mannetje. Luister maar naar zijn interpretatie van Over the Rainbow. Te vinden op het album Dizzy Atmosphere uit 1957. Dat wordt volgespeeld door 7 muzikanten die op dat moment allemaal deel uitmaken van de Dizzy Gillespie Big Band. Hier is Over the Rainbow.

Dat was Over the Rainbow. Net als de eerste twee stukken zijn ook de laatste twee stukken in dit programma afkomstig van de LP This is Billy Mitchell uit 1962. Hij laat zich daarop kennen als een warmbloedige saxofonist die het nodige heeft opgestoken bij Sonny Stitt en Lucky Thompson zonder in klakkeloze navolging te vervallen. Het eerste stuk is een compositie van Dave Burns, Automation. Daar gaan we nu naar

Dat was van de LP This is Billy Mitchell uit 1962, Automation. De solisten zijn Dave Burns op trompet, Bobby Hutcherson vibrafoon, Billy Wallace piano en Billy Mitchell tenorsax. En Automation was het één na laatste stuk van deze Hardbop Boulevard, waarin aandacht werd besteed aan de tenorsaxofonist Billy Mitchell. Volgende week in Hardbop Boulevard de trombonist Benny Green. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover Concertzender Magazine. Techniek Jaap Dijker, presentatie Andries Korthuis. Maar de Concertzender gaat nog even door hier op Radio 6. Straks om 5 uur, Off the Record. Met hierin gast van de maand Greetje Bijma. Jan Verwij zei het al, presentatie Hans Dijkstal. Om 6 uur het Paleis van de Weemoed met Sjaak Rodenburg. En natuurlijk vannacht vanaf 1 uur de Great American Songbook. Straks na 5 uur Ludeke Stredehet met Jaap Ludeke. Tot slot nog Saim van Gene Key. Uitgevoerd door onder andere Billy Mitchell. Fijne middag nog.

Whisper Not was dat. In Flat Beer, een stuk van Eddie Chambly, zijn de solisten Eddie Chambly zelf, tenor, Julian Priester, trombone en Jack Wilson, die niet alleen een puntige solo speelt, maar ook een opvallend mooie rol vervult als begeleider.

Flat Beer was dat. Voordat Jack Wilson in 1962 in Los Angeles terechtkomt, maakt Dinah Washington een paar seizoenen gebruik van hem als begeleider. Onder meer te horen op de LP's Dinah Sings Fats Waller en Dinah Sings Bessie Smith. In dienst van alt-saxofonist Earl Endurtse is hij in 1962 betrokken bij de nog altijd imponerende LP Out of Sight. En van die legendarische LP nu twee stukken, Benign en Freeway.

Freeway was dat. En voor de LP Katanga componeert Jack Wilson een eerbetoon aan saxofonist Curtis Amiable. De solo's zijn van Ray Crawford, gitaar, Dupree Bolton, trompet, Victor Gaskin, bas en Jack Wilson. En Wilson maakt ook hier weer vooral gebruik van het middenregister.

Amiable was dat. In de eerste helft van de jaren 60 trekken Jack Wilson en Roy Ayers veel met elkaar op. De vibrafonist zou zich al snel als een gewiekste populist ontpoppen en met Running Away en Everybody Loves the Sunshine enorme successen behalen bij het uitgaanspubliek. Maar op zijn eerste LP, West Coast Vibes, is hij nog een onversneden hardbop muzikant. Jack Wilson is ook weer van de partij. Je hoort tot besluit Donna Lee van Charlie Parker en Well You Needn't van Thelonious Monk.